Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Kitchen Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker hoor. Max samen met Andy Grammer en Hailey, The Thing I Love. Daarvoor Armin van Buren met Another You.

even terug in de tijd met Gloria Estefan op Studio Reden. Samen met Miami Sound Machine. Bad Boy hoorde je. We gingen terug naar de jaren 80. Nu op je radio. Dit is Alok. Je kent hem vast en zeker. Hear me now. Oftewel, luister.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Zaltbommel. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Daarvoor Harry Styles met Another American Girl. En we hadden ook nog de headlines van de NOS samen met wat verkeersinformatie van de ANWB. Je luistert naar Studio Reden, de streekomroep voor Reden Roosendaal. In de ochtendshow met nu op je radio Prince and the Revolution. Dit is Purple Rain.
1: I never meant to

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een zwakke westenwind. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om uur is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Mendoza, Piece of Your Heart. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Maal Smit met Stay If You Wanna Dance. Goedemorgen, het is bijna 7 uur geworden. We gaan op naar het nieuws van 7 uur. Live voorgelezen vanuit de nieuwsstudio's in Hilversum. Tot die tijd draaien we leuke muziek voor je. En als jij ook jouw favoriete plaat wil horen op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 10 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is 1 kwartier. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal-West 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Sienna en Only Girl. En daarvoor Sienna Spiro met Material Lover. Goedemorgen, het is 7 uur geweest. Welkom, deel 2 van deze ochtendshow met nu op je radio de Bee Gees.

0: Reden of studioreden.nl.
1: De binnenstad van Arnhem verandert. Vanaf maandag geldt er een zogeheten milieu- en zero-emissiezone, waardoor niet alle voertuigen het centrum meer in mogen rijden. Arnhemse winkeleigenaren weten niet echt wat ze ervan moeten vinden. Hoewel ze het voornemen om het milieu te verbeteren ondersteunen, vrezen zij voor hogere kosten van de leveranciers. Gijs Verveda, eigenaar van een biologische slachterij, denkt dat kritiek niet te voorkomen is. Op iedere maatregel die je neemt, krijg je wel kritiek. Dus ik snap het wel.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261, 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Zaltbommel staat 10 kilometer file door een ongeluk. Met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 50 Zwolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Stamper op deze vroegmorgen, Jode Bausa. En daarvoor natuurlijk Lost Frequencies samen met Bastille en Head Down. Of een leuke plaat wilde draaien voor Monique uit De Steeg. Het moest een plaatje worden uit de hitparades. Nou, deze heeft er ooit ingestaan, dat weet ik absoluut zeker. Lucy Silvas, dit is What You Are Made Of op Studio Reden.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een zwakke westenwind. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om uur is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Beatles. We gingen terug naar de jaren 80. Misschien nog wel wat vroeger. Upside Down. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En natuurlijk Rondé met Break My Heart. Nu op je radio.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum een kwartier vertraging tussen Ochten en Waddenhooi een 9 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat tussen knooppunt Pauwgraaf en knooppunt Bankhoef 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En op de N831 Kerkdriel richting Wijk en Aalburg 2 kilometer file bij de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Meezinger op Studio Reden. Direct hoorde je met Won't Fall. En daarvoor natuurlijk een Nederlands artiest, je hoorde Douwebop. Helaas, hij zingt nog steeds in het Engels. Je hoorde Slow Down. En daarmee zeggen we goedemorgen en welkom in deel 3 van deze ochtendshow op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Tot 9 uur een leuke ochtendshow. Zometeen het lokale nieuws op deze zender. Nu eerst Anesthesia en Sick and Tired.

0: Je hoorde hem hier op Studiereden, oftewel Starboy. En daarvoor natuurlijk een klassieker uit de jaren 90. Anastasia met Sick and Tired. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen op Studiereden, dan kan dat. Laat het ons gewoon even weten. Gaan wij even tussendoor met wat lokaal nieuws verder.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

lekker hoor. De jaren 80. Pamela hoorde je, oftewel Toto. En daarvoor Marshmallow samen met Jelly Roll en Holy Water. Nu op je radio, Usher.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Zaltbommel en Knoopend Empel 5 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid een half uur vertraging, 9 kilometer file. Een kwartier op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 8 kilometer. 10 kilometer langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

een beetje melig hier in de studio. Want er zitten we allemaal gezellig mee te neurien en te zingen. UB40 hoorde je op Studio Reden. Red in the Kitchen. Inderdaad, daarvoor Miley Cyrus met End of the World. Zo, en daarmee is het ruim 8:30 op deze maandag, de 1e juni van het jaar 2026. Tot 9 uur zijn we erbij je met een leuke ochtendshow. Met nu op je radio Simply Red.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een zwakke westenwind. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om uur is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: you're too late.
1: Davine Michel hoorde je, 17. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De maandag, de 1e juni van het jaar 26. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Daniel Seelenblokker. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met een klassieker van Elton John. Can you feel the love tonight? Ik zeg, zing en neurie mee.

0: Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file. En de vertraging is een half uur door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle daardoor tussen Heerden en Knoopend Hattemerbroek 7 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Tot nu toe konden BOA's alleen waarschuwen of boetes geven. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. De man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok en kon niet meer klimmen. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, staat 8 kilometer file door werkzaamheden aan een brug in Zwolle, een half uur vertraging. A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Heerde en Knoop de Hattemerbroek, 10 minuten extra en 5 kilometer file daardoor. En op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn, 5 minuten vertraging bij Knoop het Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: Why wait to say, at least I did in my way.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend start droog en schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk groeit uit tot een bui. Verreweg het grootste deel van de dag verloopt droog. Het wordt 23 tot 25 graden bij een zwakke westenwind. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om uur is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen afrit Wageningen en Veenendaal 3 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Zuid 6 kilometer file door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Het verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En van Arnhem naar Utrecht sta je op de A12 ook 10 minuten in de file door een ongeluk bij Veenendaal. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oké, Google, speel Studio Reden.
1: Jelle leeft het hier.
2: Oké, ik speel

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Veenendaal door een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Vertraging is ruim 5 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Je hebt ook 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, voor de grens. Dat heeft te maken met controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 1 kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens ook 1 kwartier tijdverlies door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. De start van een nieuwe maand in juni. En wij gaan vandaag gewoon weer lekker beginnen met de lunchpakketten. De kantine is geopend tot 1 uur. Dit was Another Futuring 54. En Talk to You. En het broodrommeltje werd geopend door Charlie Poets met een liedje over Marvin Gaye. Wat hebben we al op de lunchkaart staan vandaag? Natuurlijk Jan met het weer voor Reden Roosendaal. De kantine knaller, als je er een weet, laat het even weten via studio@studioreden.nl. Carly Rae Jepsen staat klaar met de Sugar Babes. Dit is Ugly.

0: op studioreden.nl.
1: De binnenstad van Arnhem verandert. Vanaf maandag geldt er een zogeheten milieu- en zero-emissiezone, waardoor niet alle voertuigen het centrum meer in mogen rijden. Arnhemse winkeleigenaren weten niet echt wat ze ervan moeten vinden. Hoewel ze het voornemen om het milieu te verbeteren ondersteunen, vrezen zij voor hogere kosten van de leveranciers. Gijs Verveda, eigenaar van een biologische slachterij, denkt dat kritiek niet te voorkomen is. Op iedere maatregel die je neemt, krijg je wel kritiek. Dus ik snap het wel.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

geldt ook zeker voor de warme temperaturen. Die zijn inmiddels het pand een beetje uitgewaaid, gelukkig. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. En daarvoor was het Kylie Rae Jepsen. Het is 10:30 op Studio Reden. Onderweg Carmen Emerald. We gaan eerst een duik in het verleden doen met Earth, Wind & Fire. Studio Reden.

over afgelopen nacht te hebben, want er was niet doorheen te komen, zeg. Wat heb ik slecht geslapen. Dit was Camera Emerald, de Jordan. Tegenwoordig heet ze Caro en gaat eind van het najaar met een band de theaters langs. Leuk is dat, hè? Stuur de reden het lunchpakket. De hoofdpunten van het nieuws komen eraan naar James Morrison. You

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is niet bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer, steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. Het is maximaal 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer door de controles. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. 4 kilometer door een ongeluk, een kwartier vertraging. En 224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal. 2 kilometer file. Tussen Amersfoort Centraal en Deventer rijden geen treinen door een technisch onderzoek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

studio reden. De grootste broodtrommel van de Veluwezoom. Suzanne en Freek halverwege. Dat zijn ze waarschijnlijk richting huis, denk ik. Hè? Want de concerten zitten erop in het Gelderdoom. 10 keer uitverkocht. En er zijn 400.000 mensen op visite geweest bij Suzanne en Freek. En er is veel uitgegeven aan versnaperingen. En ze hebben ook een tegeltje gekregen voor bij het Gelderdoom.

klopt als een bus. Ik ben hem nog nooit in levende lijve tegengekomen hoor. Michael Bublé. Haven't met you yet. Daarvoor oudje van U2. Die waren aan het zoeken. Wat hebben ze gevonden? Nou, dat weet ik nou nog steeds niet hoor. De man die andere dingen aan het zoeken was, dat was Jan van Gelder met zijn weerkaarten. Die hoor je zo meteen live vanaf de weersredactie hier in het lunchpakket. En dat alles naar Harry Styles, American Girls.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van zon, flinke stapelwolken en hoge wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkele bui is niet uitgesloten. Het wordt vrij warm met maximaal 24 graden en de wind is zwak uit het zuidwesten. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om 1 uur echt is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

gegaan en 3 minuten 30. We hebben stiekem op de achtergrond dat andere liedje maar dat meespelen. Hoe heet dat ding ook alweer? Bang Bang uit 2014. Dus alle blokjes zijn om. 2011 was eigenlijk haar jaar, want had ze 2 grote hits met deze domino. En de allergrootste was The Price Tag. En daarvoor was het Harry Styles. Suzanne en Freek die hebben de concertreeks in het Gelderdom erop zitten. En Harry Styles ook. Donderdag en vrijdag heeft hij zijn laatste concerten in de Amsterdam Arena. En daarmee gaan we de kantine op slot gooien voor deze maandag. Om 4 uur Daniel. Tussendoor allemaal fijne Absolute Classics. En wij zijn er morgenmiddag weer. En dit is Stephanie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole staat er file op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je 10 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht sta je bij Veenendaal 10 minuten in de file door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De N310 Elburg-Arnhem is in beide richtingen dicht tussen Elspeet en de aansluiting met de N302. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat alleen file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. De vertraging tussen knooppunt Ouddijk en de grens is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in Gelderland. Tot te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Afritkerk Driel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En vertraging bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie files op dit moment in Gelderland. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdiel is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Dat gebeurt namelijk bij Kerkdriel. Staat daar wel nog 4 kilometer file met zo'n 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. En de A12 richting Duitsland bij Zevenaar doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Roosendaal 74 en Belangengemeenschap Roosendaal hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. De partijen willen werken aan een financieel gezond en toekomstbestendig Roosendaal. Belangrijke speerpunten zijn het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente, meer mogelijkheden voor wonen, verkeersveiligheid en bescherming van het groene karakter van het dorp. Ook willen de partijen inwoners eerder betrekken bij plannen en besluitvorming. Het akkoord wordt op 23 juni besproken in de gemeenteraad.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

andere ontdekking doen. Dat is een minder zomerse ontdekking, maar toch ook heel belangrijk geweest. 1831 was er Sir James Clark. Dat was een Britse ontdekkingsreiziger. En hij ontdekte de precieze locatie van de magnetische Noordpool. De magnetische Noordpool begint zich in Noord-Canada. En dat is meer dan 1000 kilometer ten zuiden van de geografische Noordpool. Dus je denkt dat de aarde, de Noordpool en de Zuidpool zitten precies op die plek. Ja, hij zit daar wel, maar ook niet helemaal. Het magnetisch gedeelte zit net even op een andere plek. Dus helemaal synchroon is het dan niet. Nou, over verkiezingen gesproken. In 1869 kreeg Thomas Edison uit Boston patent op de elektronische stemmachine. Het is een van de vele uitvindingen die Edison op zijn naam zou schrijven. Je kent hem ook alvast van andere uitvindingen die gedaan zijn en vandaag de dag nog steeds gebruikt worden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu precies 55 kilometer file. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 5 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel.

0: A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg, 10 minuten extra. En de A12 verderop richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, doe je er ook 10 minuten langer over. De A28 Utrecht-Zwolle, bij Amersfoort 5 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os, bij Ravenstein ook weer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Sosa en Magnetic. Ja, hij gaat heel goed hier bij Studio Reden. Staat gelukkig regelmatig in de playlist, dus daar ben ik heel blij mee. Ook fijn om te horen elke keer. Genieten. Wat ook genieten is, is het aanstaande einde van je werkdag misschien. Dat je denkt van, ik heb een drukke maandag gehad. Dat valt een beetje tegen zo. Ja, die eerste dagen zijn altijd moeilijk. Maar ik help je daar doorheen natuurlijk met lekkere muziek. Daddy Warhols bijvoorbeeld. Die is onderweg met Bohemian Like You. Morgan Wallen en Tate McRae staan ook voor je klaar. En die gaan jou vertellen wat zij precies willen. Maar eerst zijn hier de Pet Shop Boys. En het prachtige nummer West End Girls. En dan moet ik altijd denken aan Londen 2012. De Olympische Spelen.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

ik hou hiervan. Heerlijk. Dandy Warhols en Bohemian Like You. En er is ook zo'n mashup met een ander nummer. En dat bij elkaar klinkt geweldig. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Maar nu eerst.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van zon, flinke stapelwolken en hoge wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkele bui is niet uitgesloten. Het wordt vrij warm met maximaal 24 graden en de wind is zwak uit het zuidwesten. Vanavond is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Om 1 uur echt is het nog 19 tot 21 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een dag met veel buien, soms met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

One Republic en rennen terwijl gaan wij nu richting de auto, de bushalte, het treinstation of wat dan ook, de fietsenstalling wellicht. En we gaan zometeen op weg naar huis. Dat doen we in het tweede deel van Spitsuur, dat na het nieuws van 5 uur gaat beginnen. Dus blijf erbij, ik zie jullie zometeen.

0: 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je bij Zevenaar een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging 10 minuten tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Goedemiddag allemaal, welkom terug bij Spitsuur. Hoe fijn is het als iemand jou een knuffel geeft? Veel mensen vinden dat heel prettig. Hoe zit het in Amerika?
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times

0: studioreden.nl.
1: De binnenstad van Arnhem verandert. Vanaf maandag geldt er een zogeheten milieu- en zero-emissiezone, waardoor niet alle voertuigen het centrum meer in mogen rijden. Arnhemse winkeleigenaren weten niet echt wat ze ervan moeten vinden. Hoewel ze het voornemen om het milieu te verbeteren ondersteunen, vrezen zij voor hogere kosten van de leveranciers. Gijs Verveda, eigenaar van een biologische slachterij, denkt dat kritiek niet te voorkomen is. Op iedere maatregel die je neemt, krijg je wel kritiek. Dus ik snap het wel.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: sluier.
1: En tot zover Ragged Bone Man hier op Studio Reden. We gaan terugblikken in de tijd, mensen, in de flits uit het verleden. We gaan naar 1985. En zoals bekend, Amerikanen onderzoeken altijd alles. Want op deze dag in 1985 komt er een onderzoek uit naar het knuffelgedrag van de gemiddelde Amerikaan. De conclusie luidt dat Amerikanen die in de zuidelijke staten wonen hun geliefde vaker knuffelen dan Amerikanen die in het noorden wonen. Ook blijkt dat vrouwen meer van knuffelen houden dan mannen. Ja, dat was toen natuurlijk een beetje de tendens, hè. Man moet je stoer zijn, een vrouw, nou ja, dat en de vrouw beschermen. En de vrouw die, ja goed, die, dat was de vrouw. Zo werkte dat toen de tijd. Gelukkig is het tegenwoordig iets beter geregeld, gelukkig maar. Dus ja, dat. Even kijken, wat hebben wij nog meer in de aanbieding? Nou, een oefening van de regionale brandweer in Rosmalen in 1993. Die kostte het leven aan een brandweerman. Helaas, het labyrinth van gangen in een oude bunker werd vol rook gezet. Het slachtoffer raakt waarschijnlijk gedesoriënteerd en stikt als zijn persluchtvest leeg raakt. De oefening was wel volgens de regels verlopen. Nou, een beetje tragisch allemaal. We gaan snel verder met muziek van de Backstreet Boys.

and the Beginning. We zijn nog net begonnen, mensen. Het is zeker. Ja, we zitten halverwege het programma ongeveer. Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30. Het is druk in de regio, dus doe alsjeblieft voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, dan zou ik zeggen oortjes in, stuur de reden aan en geniet er maar.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen, een kans op onweer en dan maximaal 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn tussen Padmen en Twello. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg doe je er een kwartier langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid heb je 20 minuten extra nodig. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Wiegen en Knoopend Ewijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Play en Love Me Not hier op Studio Reden. En jawel hoor, we zitten onderhand aan etenstijd nu. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik hoop dat jij al een lekkere maaltijd op tafel hebt staan. In dat geval, geniet ervan. En misschien ben je ook nog onderweg in de auto. Dan zou ik zeggen, nog sterkte nog eventjes. Je komt vanzelf thuis, maak je niet al te druk. Dat komt allemaal best goed. En ik heb hier inmiddels ook wat eten voor me gekregen. Het is tenslotte, de zomer is begonnen, de meteorologische zomer. En dat betekent natuurlijk lekkere koude schotel. Met andere woorden, lekkere salades en dat soort dingen. Dat staat hier allemaal voor mij. En ik vind het wel lekker in deze tijd van het jaar. Daar kan ik wel van genieten. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel, everybody. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Rihanna en Californian King Bear. Maar Robbie Williams is de eerstvolgende in rij met Come Undone. En na die twee platen komt Jan van Gelder ook nog een keer binnen met zijn weerbericht. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. En fijn dat je dat ook doet.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt het een wisselvallige dag, met in de loop van de ochtend enkele buien die overtrekken. Daarna is het een tijdje droog en bij voldoende zonneschijn loopt de temperatuur op naar 21 tot lokaal 23 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten enkele nieuwe buien over het land. Regionaal zijn daarbij stevige onweersbuien mogelijk, met kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. De dagen daarna is het wisselvallig, met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: zes uur.
1: Jeroen van Kamp met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Twello een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: In steeds meer gemeenten in de regio is een kinderburgemeester actief. Zoals in Doesburg, Roosendaal, Zevenaar, Duiven en Arnhem. Alleen in Brummen heet het een jeugdburgemeester. Roosendaal staat op het punt een nieuwe kinderburgemeester te installeren, die de burgemeester helpt bij evenementen, herdenkingen en feestdagen. In Reden is die functie er niet. De gemeente kiest ervoor om kinderen op een andere manier te betrekken. Bijvoorbeeld via schoolbezoeken, lessen over burgerschap en activiteiten zoals de boomfeestdag.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Zonmilieu en morning. En wij gaan eventjes naar de toekomst kijken. De nabije toekomst mag ik wel zeggen. Dat gaan we echt met z'n allen nog wel meemaken. Ja hoor, we stappen in de tijdmachine voor korte ritjes. Want we gaan naar het jaar 2030. Dus ja, dat is redelijk dichtbij. Want wat gebeurt er dan op deze dag? 1 juni 2030, zet hem in je agenda eventueel in je telefoon. Het kan natuurlijk al rond 4:15 's ochtends is er dan een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Dus hoe mooi is dat? Wekker zetten tegen die tijd.
1: Studio Reden.

Ja hoor, Marshmallow en Bestel waren dat een happier hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor Deadlines en verkeersinfo van 6:30. Dus doe alsjeblieft voorzichtig als je onderweg bent. En geniet van de klanken van Enrique Iglesias. Would you dance?

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt, met regen en kans op onweer. En dan wordt het maximaal 24 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt het een wisselvallige dag, met in de loop van de ochtend enkele buien die overtrekken. Daarna is het een tijdje droog en bij voldoende zonneschijn loopt de temperatuur op naar 21 tot lokaal 23 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten enkele nieuwe buien over het land. Regionaal zijn daarbij stevige onweersbuien mogelijk, met kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. De dagen daarna is het wisselvallig, met buien en zonnige momenten. De maxima liggen rond 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Rockabye. Dit was om spitsuur voor deze maandag. De eerste dag van juni zit erop. De eerste werkdag ook. En wat mij betreft dan ook. Morgen beginnen we opnieuw met om 6 uur natuurlijk Martin Slijper met zijn fantastische ochtendshow. Dus zet die wekker. Morgenmiddag een fantastisch lunchpakket van Richard Kloppen. En om 4 uur zijn wij er weer. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
1: Ik kan er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
0: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: van Kan met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
1: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
0: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je beleeft het hier.
1: All right.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.